Thank you.

In House of Hardbop was dit een heerlijk uur lang het kwartet van pianist Thelonious Monk met twee verschillende saxofonisten, John Coltrane en Johnny Griffin. Het programma werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen. De precieze gegevens zijn natuurlijk terug te vinden op onze site concertzender.nl. Ik zou zeggen, tot de volgende House of Hardbop.

Dit is de concertzender met House of Hard Bop. Vandaag gewijd aan trompetist Booker Little. Hij leefde maar kort, van 1938 tot 1961, maar heeft toch een onuitwisbare indruk nagelaten. Vaak wordt hij als de eerste waardige opvolger gezien van trompetist Clifford Brown, die overigens ook maar kort heeft geleefd. Booker Little werd gestimuleerd door slagwerker Max Roach en maakte zijn eerste album onder eigen naam op zijn 20ste in 1958. We horen nu een half uur lang dat quintet met tenorsaxofonist George Coleman, pianist Tommy Flanagan, bassist Art Davis en slagwerker Max Roach.

In het programma House of Hardbop een uur lang trompetist Booker Little. Die leefde van 1938 tot 1961. Zijn veelbelovende loopbaan werd vroegtijdig afgebroken door een ongeneeslijke nierkwaal, maar dit terzijde. Zojuist zijn quintet met opname uit 1958. We gaan door met de opname uit 1961, maar nu met een sextet. Naast tenorsaxofonist George Coleman is trombonist Julian Priester van de partij. De ritmesectie bestaat uit pianist Don Friedman, bassist Reggie Workman en slagwerker Pete LaRocca. De meeste stukken in smaakvolle arrangementen zijn van Booker Little zelf en let dan vooral op zijn fraaie toontechniek en frasering. Luister naar Calling Softly, I Should Lose You, Forward Flight en als eerste het erg mooie Victory and Sorrow.

In House of Hardbop was dit een uur lang aandacht voor trompetist Booker Little, met opname uit 1958 en 1961. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen en technisch ondersteund door de onvolprezen Floor van Domburg. We hebben wat tijd over, zie ik, dus geniet nog even van een stukje Looking Ahead.

Vanuit onze studio in het Music Q-gebouw in Amsterdam is dit House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar de tweede aflevering met het quintet van trompetist Clark Terry en ventieltrombonist Bob Brookmeyer. Terry, geboren in 1920, komt voort uit de swingtraditie en speelde onder meer bij Duke Ellington. Bob Brookmeyer, geboren in 1929, is meer een exponent van de West Coast. Hij werd bekend met het kwartet van baritonsaxofonist Gary Mulligan. Toch pakt deze combinatie verrassend goed uit. Het quintet behaalde in midden jaren 60 grote successen, speelde talloze concerten en bracht enkele mooie albums uit. Vandaag horen we studioopnamen uit 1965 en 1966. De ritmesectie bestaat uit pianist Roger Calloway, bassist Bill Crowe en slagwerker Dave Bailey.

In House of Hardbop luistert u naar het quintet van trompetist Clark Terry en ventieltrombonist Bob Brookmeyer. Terry speelt overigens in sommige stukken ook flugelhorn ofwel bugle, een instrument dat wat warmer klinkt dan de trompet. Het quintet heeft ongeveer 5 jaar bestaan en het speelplezier spat er nog steeds vanaf. De muzici geven elkaar alle ruimte, de arrangementen zijn zeer smaakvol en er wordt met succes collectief geïmproviseerd. En bovendien wordt er af en toe vol overgave en bluesy gezongen. De opnamen zijn uit 1965 en 1966.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar het quintet van trompetist Clark Terry en ventieltrombonist Bob Brookmeyer, met opname uit 1964 en 1965. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de Concertzender. In het programma House of Hard Bop kunt u nu luisteren naar de tweede aflevering over de Amerikaanse tenorsaxofonist Buck Hill. Hij werd geboren in 1927 en geldt als een muzikus die ten onrechte tamelijk onbekend is gebleven. Dat heeft zeker te maken met het feit dat hij zijn geld voornamelijk verdiende als postbode en dus met zijn muziek weinig naar buiten trad. Daar kwam verandering in toen hij eind jaren 70 twee albums opnam voor het Deense label Steeplechase. In 1981 werd hij uitgenodigd voor een optreden tijdens het North Sea Jazz Festival in Den Haag. En daarvan hoort u nu een registratie die op dubbel cd werd uitgebracht. De ritmesectie bestaat uit Reuben Brown, piano, Wilbur Little, bas en Billy Hart, slagwerk.

U luistert in het programma House of Heart Bop naar het kwartet van de Amerikaanse tenorsaxofonist Buck Hill, met opnamen die werden gemaakt tijdens het North Sea Jazz Festival in 1981. U hoort nu nog twee stukken van Buck Hill zelf en daarna het bekende Impressions van John Coltrane in de opvatting van Buck Hill.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar de Amerikaanse tenorsaxofonist Buck Hill, met opname uit 1978 en 1979. Volgende maand volgen kwartetopnamen die hij maakte tijdens het Northeast Jazz Festival van 1981. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen. En wilt u ons steunen, dan kan dat. Kijk even op onze website www.concertzender.nl. Daar staan ook alle gegevens van dit programma.

0: Dit is de Concertzender. En vandaag hoort u in House of Hard Bop het tweede deel dat is gewijd aan de Amerikaanse altsaxofonist Phil Woods. Die werd geboren in 1931. Eind jaren 60 vestigde hij zich in Europa, omdat hij vond dat daar toen een beter klimaat voor jazz heerste dan in de Verenigde Staten. Hij was al een gevestigde grootheid en kon zich dus omringen met de beste Europese muzici. Zijn beroemde ritmesectie uit die tijd heette de European Rhythm Machine. En deze bestond uit de Duitse pianist Georges Grunz en de Franse bassist Henri Texier en de meesterslagwerker Daniel Humer. U hoort nu een spetterend optreden tijdens het Montreux Jazz Festival uit 1969.
1: Phil Woods and his European Rhythm Machine.

In House of Hardbop luistert u naar de Amerikaanse altsaxofonist Phil Woods. Na zijn verblijf in Europa besloot hij om in 1973 toch terug te keren naar de Verenigde Staten. In 1974 nam hij daar een album op met de trio van de Amerikaanse pianist Jackie Byard. De titel van de plaat herinnert nog aan zijn goede Europese periode, Musique du Bois.

0: In House of Hardbop heeft u geluisterd naar het quintet van trombonist Jamie Napper en baritonsaxofonist Pepper Adams, met opname uit 1958. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen.
1: Slim Gaylord bracht ons weer thuis naar deze Holiday for Hipsters, voor de Concertzender samengesteld door Eddie Determeijer.

Welkom bij de Concertzender met het programma House of Hardbop. Trompetist Clark Terry, geboren in 1920, geldt nog steeds als een van de meest smaakvolle solisten op zijn instrument. Vandaag horen we hem met de gitarist Wes Montgomery, die leefde van 1925 tot 1968. Deze opnamen werden gemaakt in april 1965 in de VARA-studio in Hilversum. En ze werden destijds op LP uitgebracht door VARA Jazz. Het bijzondere aan dit album is dat er een Nederlandse ritmesectie meespeelt. En die bestaat uit Pim Jacobs piano, Ruud Jacobs bas en de toen 22 jaar jonge slagwerker Han Benink. U hoort eerst een compositie van Thelonious Monk, Rhythmining, en daarna de standaard Just Friends.

In House of Hardbop luistert u naar trompetist Clark Terry en gitarist Wes Montgomery, met opname door VARA Radio uit 1965. De ritmesectie bestaat uit Pim Jacobs piano, Ruud Jacobs bas en Han Benink slagwerk. Het volgende stuk is weer een compositie van Thelonious Monk. Straight, No Chaser.

In House of Hardbop luisterde u naar trompetist Clark Terry en gitarist Wes Montgomery. Begeleid door het trio van Pim Jacobs met opname uit 1965. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de concertzender met House of Hard Bop. En in dit programma besteden we vandaag aandacht aan een befaamd tenorenduo uit de jaren 60. En dat zijn Eddie Lockjaw Davis, die leefde van 1922 tot 1986. En Johnny Griffin, die leefde van 1928 tot 2008. Ze vochten talloze vriendschappelijke battles uit met altijd een spectaculair resultaat. Davis sluit aan bij de late swingtraditie en is een echte bluesy honker. Bij Griffin valt vooral zijn enorme vitale virtuositeit op. De volgende opnamen zijn uit 1960 en de ritmesectie die bestaat uit Norman Simmons, piano, Victor Sprouls, bas en Ben Reilly slagwerk. Bij de tenoren is Davis steeds de eerste solist en Griffin de tweede. U hoort de volgende stukken, What's Happening en Abundance.

In House of Hard Bop luistert u naar het befaamde tenorenduo Eddie Lockjaw Davis en Johnny Griffin met opname uit 1960. Er volgen nog twee stukken, If I Had You en Hey Jim.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar het quintet van tenorsaxofonist Harold Lent met opname uit 1959. Dit programma werd voor de concertzender Saan.

Welkom bij de Concertzender. Vandaag kunt u in House of Hard Bop luisteren naar de tweede aflevering over de Amerikaanse jazzgitariste Emily Rambler. Ze leefde van 1957 tot 1990 en was in haar korte leven al snel succesvol. Vandaag horen we haar in kwartetbezetting met opname uit 1988. De andere muzici zijn pianist Hank Jones, bassist Buster Williams en slagwerker Marvin Smith.

In House of Hardbop hebt u geluisterd naar het kwartet van de Amerikaanse jazzgitariste Emily Rambler met opname uit 1988. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Benny P. en Willem van Manen.

Slim Gaylord bracht ons weer thuis na deze Holiday for Hipsters, voor de concertzender samengesteld door Eddie Determeijer.

Welkom bij de Concertzender. In House of Hard Bop besteden we vandaag aandacht aan de Amerikaanse jazzgitariste Emily Rambler. Ze werd ooit ontdekt door collega Herb Ellis en maakte al snel furoren met haar smaakvolle en technisch goed verzorgde spel. Helaas heeft ze niet lang geleefd. Ze overleed in 1990 op de leeftijd van 32 jaar tijdens een tournee door Australië. U hoort nu opname van haar uit 1981. De andere muzici zijn Hank Jones, piano, Bob Mays, bas en Jake Hanna, slagwerk.

In House of Hard Bop luistert u naar de Amerikaanse jazzgitariste Emily Rambler. Zij leefde van 1957 tot 1990. U hoort nog drie stukken van haar in 1981 opgenomen album Firefly.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar het kwartet van tenorsaxofonist Dexter Gordon. Volgende week volgen nog meer opnamen van deze legendarische hardbopper. House of Hard Bop wordt voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen. Welkom bij de Concertzender. Vandaag kunt u in House of Hard Bop luisteren naar gitarist West Montgomery. Die leefde van 1923 tot 1968. Hij geldt als de belangrijkste jazzgitarist in deze stijl uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. De andere muzici van dit kwartet zijn pianist Tommy Flanagan, bassist Percy Heath en slagwerker Albert Heath. De opnamen zijn uit 1960.

In House of Hard Bop luisterde u naar het kwartet van gitarist Wes Montgomery met opname uit 1960. Dit programma wordt voor de Concertzender samengesteld door... Welkom bij de Concertzender. Vandaag kunt u luisteren naar het derde en laatste deel over trompetist Kenny Dorham. Die leefde van 1924 tot 1972. In 1963 nam hij een album op met een aantal muzici van een jongere generatie. En dat zijn tenorist Joe Henderson, pianist Herbie Hancock, bassist Butch Warren en slagwerker Tony Williams.

U luistert in House of Hardbop naar het quintet van trompetist Kenny Dorham, met de opname uit 1963. Er volgen nog twee stukken, allebei composities van Dorham, Straight Ahead en São Paulo.

0: Thank you very much, ladies and gentlemen. This time we'd like to feature Kenny Burrell playing Mexico City.
1: In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar het sextet van trompetist Kenny Dorham met opname uit 1956. Volgende week hoort u hem met onder andere tenorsaxofonist Sonny Rollins. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen.
2: Dit is de Concertzender met het programma House of Hard Bop. In de laatste aflevering over tenorsaxofonist en componist Benny Golson hoort u hem met live opname van een concert uit de Ronnie Scott Club in Londen in 1965. Golson had in de jaren daarvoor al een paar uitstekende kwartetalbums gemaakt, maar dat waren studioopnamen. Tijdens dit concert verlegt hij zijn grenzen nog meer, op zoek naar de uiterste mogelijkheden van het spelen op akkoorden. Het resultaat is zo grensverleggend dat er in feite af en toe sprake is van totale vrije improvisatie, terwijl de gegeven vorm gehandhaafd blijft. U hoort hem eerst in de standards Where or When en My Foolish Heart en tenslotte in zijn eigen compositie Stablemates.

0: U heeft in House of Hardbop geluisterd naar de 7e en laatste aflevering van een serie over tenorsaxofonist en componist Benny Golson. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Benny P. En...
1: Welkom bij de Concertzender. In House of Hardbop kunt u nu luisteren naar aflevering 6 van een serie die gewijd is aan tenorsaxofonist en componist Benny Golson. In december 1962 nam hij weer een kwartetplaat op met de titel Free, als opvolger van de succesvolle productie Turning Point uit de maanden daarvoor. Dat gevoel van vrijheid komt tot uitdrukking in zijn spontane en ongebonden manier van spelen, met improvisaties die het hele bereik van het instrument bestrijken, van hoog tot laag. Hij slingert zich als een volleerde acrobaat door de akkoorden heen. Een ritmesectie bestaat uit pianist Tommy Flanagan, bassist Paul Chambers en slagwerker Art Taylor. Om te beginnen hoort u twee Golson-composities, Just By Myself en Shades of Stein, gevolgd door de bekende swinger Just In Time.

In House of Hardbop luistert u naar tenorsaxofonist en componist Benny Golson. Die werd geboren in 1929 en gerekend kan worden tot een van de belangrijkste vertegenwoordigers binnen de hardbop-stijl. Zijn repertoire bestaat ongeveer voor de helft uit eigen originele composities, die overigens ook door anderen veelvuldig werden en worden uitgevoerd. Daarnaast speelt hij nummers uit het Amerikaanse songboekrepertoire, maar met een zodanig originele benadering dat het net nieuwe composities lijken. U hoort nu nog drie voorbeelden daarvan, waarbij hij in het eerste stuk zonder begeleiding speelt. En we eindigen met een originele Golson-compositie, Impromptu.

U luistert in House of Hardbop naar het Jazz Tet van saxofonist Benny Golson en trompetist Art Farmer, met opname uit 1960. Deze laatste hoorde u als solist in de ballad I Remember Clifford, opgedragen aan trompetist Clifford Brown. De derde blazer is trombonist Curtis Fuller en de ritmesectie bestaat uit McCoy Tyner, piano, Addison Farmer, bas en Les Humphreys, slagwerk. U hoort nog drie stukken. Park Avenue Petite van Golson, Mock Snicks van Art Farmer en tot besluit de relaxte swinger Killer Joe, waarbij Golson ook nog een verhaaltje vertelt.

0: Killer Joe.
1: In House of Hardbop heeft u geluisterd naar de derde aflevering over tenorsaxofonist en componist Benny Golson, met opname uit 1960. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen.
2: Dit is de Concertzender en vandaag kunt u luisteren naar de tweede aflevering in House of Hardbop over tenorsaxofonist en componist Benny Golson, die werd geboren in 1929. Hij geldt nog steeds als een van de belangrijkste saxofonisten binnen het hardbop-idioom. Nadat hij in 1958 de Jazz Messengers van drummer Art Blakey had verlaten, begon hij op te treden met groepen onder eigen naam. In 1959 bracht hij een album uit met de titel Grooving with Golson. Het is een typisch hardbop-productie waarbij de blues een belangrijke rol speelt. De eerste twee stukken heten My Blues House en Drum Boogie.

U luistert in House of Hardbop naar het quintet van tenorsaxofonist Benny Golson met opname uit 1959. De andere muzici zijn trombonist Curtis Fuller, pianist Ray Bryant, bassist Paul Chambers en slagwerker Art Blakey. Nu volgt de bekende song I Didn't Know What Time It Was van Rodgers and Hart. En daarna hoort u nog een snelle blues van Golson zelf, The Stroller.

Welkom bij de Concertzender. Vandaag kunt u in House of Hard Bop luisteren naar het eerste deel, gewijd aan de tenorsaxofonist en componist Benny Golson, die werd geboren in 1929. Zijn speelstijl is sterk beïnvloed door voorgangers als Coleman Hawkins en Don Byers. Hij brak door als lid van de Jazz Messengers van drummer Art Blakey, maar vanaf 1958 begon hij voor zichzelf. We draaien opnamen die hij in dat jaar maakte met onder andere trompetist Lee Morgan, met wie hij ook al bij Art Blakey had gespeeld. En de ritmesectie wordt gevormd door pianist Ray Bryant, verder bassist Percy Heath en drummer Philly Joe Jones. U hoort nu twee Golson-composities, Blues on My Mind en Stable Mates.

In House of Hardbop luistert u naar het quintet van trompetist Clifford Brown en slagwerker Max Roach met opname uit 1955. Dit album werd in dat tijd uitgebracht onder de titel Study in Brown. We gaan door met nog drie stukken. De Harold Land-compositie Land's End, dan een stuk van Clifford Brown, George Dilemma, en tot besluit de vrolijke standaard If I Love Again.

0: In House of Hardbop heeft u geluisterd naar deel 4, gewijd aan trompetist Clifford Brown. Volgende week volgt het laatste deel, met onder andere tenorsaxofonist Sonny Rollins. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen.
1: Dit is de Concertzender en in deze House of Hardbop kunt u luisteren naar deel 3, gewijd aan trompetist Clifford Brown, die leefde van 1930 tot 1956. Vanaf 1954 begon hij een quintet samen met slagwerker Max Roach, dat tot de meest succesvolle hardbopformaties uit de jaren 50 kan worden gerekend. De andere muzici zijn tenorsaxofonist Harold Land, bassist George Morrow en de pianist Richie Powell, de jongere broer van bebop-pionier Bud Powell.

In House of Hardbop luistert u naar het kwintet van trompetist Clifford Brown en slagwerker Max Roach met opname uit 1954. Inmiddels was Clifford Brown ook zelf thema's gaan bedenken. Nu volgen twee stukken van zijn hand, Dahoud en Joy Spring.

Vandaag luisterde u naar opname door het quintet van trompetist Clifford Brown en slagwerker Max Roach uit 1954. In de resterende tijd hoort u nog iets van de Duke Ellington-compositie What Am I Here For? Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Welkom bij House of Hard Bop van de Concertzender. Vandaag deel 2 gewijd aan trompetist Clifford Brown. Nadat hij in Europa op tournee was geweest met de big band van Lionel Hampton, keerde hij in 1954 terug naar New York. Daar formeerde hij samen met slagwerker Art Blakey een nieuw quintet. Altsaxofonist was Lou Donaldson, met wie hij in 1953 al eerder had samengewerkt. De andere muzici zijn pianist Horace Silver en bassist Curly Russell. Deze opnamen werden gemaakt in februari 1954 in de Birdland Club in New York.

U luistert naar het quintet van trompetist Clifford Brown en slagwerker Art Blakey met live opname uit februari 1954. Clifford Brown was toen pas 23 jaar. Het eerste stuk was een compositie van pianist Horace Silver, Split Kick. En daarna volgde de ballad Once in a While. We gaan door met nog een stuk van Horace Silver, Quicksilver. En tot besluit hoort u een stuk van Charlie Parker, Conformation.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar quintetopname van trompetist Clifford Brown en slagwerker Art Blakey. Allemaal opname uit 1954. Volgende week deel 3 met quintetopname met slagwerker Max Roach uit 1954 en 1955. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen. Welkom bij de Concertzender. Vandaag kunt u in House of Hardbop luisteren naar de eerste aflevering van een serie over trompetist Clifford Brown. Hij werd geboren in 1930 en overleed in 1956 op jeugdige leeftijd aan de gevolgen van een auto-ongeluk. Hij begon trompet te spelen toen hij 13 jaar oud was en hij viel al snel op door zijn uitzonderlijk talent. Op de middelbare school ontdekte hij de jazzmuziek, waarbij het spel van trompetist Fats Navarro van grote invloed op hem zou blijken te zijn. In 1952 maakte hij zijn eerste plaatopname met de band van Chris Powell. Daarna volgden opnamen met pianist Tad Dameron en ook speelde hij enige tijd in de big band van Lionel Hampton. Vandaag horen we hem in een quintet met alt-saxofonist Lou Donaldson. De opnamen zijn uit 1953. Clifford Brown was toen 22 jaar oud.

U hoorde het quintet van trompetist Clifford Brown en altsaxofonist Lou Donaldson met opname uit 1953. De eerste twee stukken waren van pianist Elmo Hope, het derde was van Lou Donaldson. De bassist is Percy Heath en de slagwerker Philly Joe Jones. U hoort nog vier stukken van dit album. Te beginnen met een compositie van Clifford Brown, getiteld Brownie Speaks. Het laatste stuk is een andere versie van het tweede stuk dat u zojuist hoorde, Carving the Rock van pianist Elmo Hope.

In House of Hardbop hoorde u het eerste deel van een serie gewijd aan trompetist Clifford Brown. De opnamen waren uit 1953. Volgende week deel 2, waarin Clifford Brown deel uitmaakt van het quintet van slagwerker Art Blakey, met opname uit 1954. House of Hardbop wordt voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen. Welkom bij House of Hardbop. U kunt nu luisteren naar de laatste aflevering van de serie die gewijd is aan tenorsaxofonist Sonny Rollins. Werd geboren in 1930. In 1991 neemt hij een album op waarbij hij bijgestaan wordt door verschillende andere solisten. U hoort nu twee composities van zijn hand. Trombonist is Clifton Anderson en de pianist is Mark Susskind.

Thank you.

Yeah.

In House of Hardbop hoorde u tenorsaxofonist Sonny Rollins tijdens een zeldzaam solo-optreden uit juli 1985 in het Museum of Modern Art in New York. Volgende week komt zijn quintet met onder andere trombonist Clifton Anderson aan bod met live-opname uit 1986. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld.

In House of Hardbop hoorde u tenorsaxofonist Sonny Rollins tijdens een solo-optreden uit juli 1985 in het MoMA in New York. Volgende week kunt u luisteren naar het tweede deel van dit optreden. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de Concertzender en u luistert naar House of Hardbop. In dit programma kunt u luisteren naar deel 13, gewijd aan tenorsaxofonist Sonny Rollins, die werd geboren in 1930. In de jaren 70 trok hij zich voor de tweede maal enige tijd terug om zich te bezinnen op zijn muzikale ontwikkeling. In die jaren was hij overigens achter de schermen nog wel actief bij verschillende commerciële producties, maar dan tamelijk anoniem. Een voorbeeld daarvan is een album dat hij als gastsolist opnam met de Rolling Stones, waarbij de meeste poprecensenten zijn originele geluid overigens niet wisten te herkennen. Begin jaren 80 begon hij weer met een nieuwe band op te treden en duidelijk met hernieuwd zelfvertrouwen.

0: In House of Hard Bop luisterde u naar muziek die Sonny Rollins speelde en componeerde voor de film Elfie uit 1966. Volgende week in House of Hard Bop, opname van Rollins uit 1984. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen.
1: Welkom bij de Concertzender. In House of Hard Bop kunt u nu luisteren naar deel 11, gewijd aan tenorsaxofonist Sonny Rollins. Die werd geboren in 1930. Nadat Rollins begin jaren 60 een comeback had gemaakt, waarbij hij de nodige experimenten niet uit de weg was gegaan, koos hij vanaf 1965 weer voor een wat conventionelere benadering. Na jaren bij RCA Victor te hebben gezeten, ging hij in dat jaar over naar het label Impulse. Zijn spel straalde toen van vertrouwen, zijn toon is fors en zijn melodische improvisaties zijn perfect van opbouw. Hij koos voor tamelijk bekende en simpele songs, waarbij zijn voorliefde voor het ritme van de calypso in het eerste stuk tot uitdrukking komt.